Your number one feel good station. We are the best to do it on a weekend. Feel good weekend. So with feel good music, of course. Calvin Harris. Wat ek nou net vir jou gespeel het met feels. Because you're feeling good. Bread and paper voor het met trouw materiaal. En Dua Lipa met Levitating. Mis ek nog om te kom van Teddy Swims en Eva Marie. Kom ons praat een beetje sports.